0: 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 2 uur.

0: compleet maakt.
1: Join the summer.
0: Nu bij Club FM.
2: Join the summer.
1: Join the summer. Dit is Club FM.
2: Club FM.

0: Hot, wild, and fantastic.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan, even voelen en gewoon weer opstaan, het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig, zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lagen.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 6 uur.

Passion of the

0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be. KVJ. Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat. En met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pull party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikamp. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
3: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hentsesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
2: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
4: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
5: Een wereld van verhalen.
4: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
5: Summit.
4: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
5: Summit, een wereld van verhalen.
6: Join the club. Club FM.

0: Grote ontgoocheling gisteravond voor tienduizenden festivalgangers. Werther Boutique werd afgelast, volledig stilgelegd, wegens het stormweer. Het headlinerconcert van Katy Perry was geannuleerd. De organisatie heeft de hele weide moeten evacueren, omdat er vanaf 12 uur felle onweders werden verwacht. Ook de festivals Couleur Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel waren vroegtijdig stopgezet. Op de E40 tussen Brussel en Luik is de snelweg volledig dicht tussen Tiene en Hillesien. De hinder komt er door de geplande afbraak van een oude brug over de snelweg. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt ook voor de omleidingen. De hittegolf breekt historische records in Europa. Duitsland registreerde gisteren haar warmste dag ooit met een verzengende 41,5 graden. Ook in Denemarken sneuvelde het absolute hitterecord uit 1975 met 37 graden rond. In Venezuela is de balans na de dubbele aardbeving van woensdag ondertussen dramatisch opgelopen tot 1430 doden. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. De eerste internationale hulpvluchten zijn intussen geland op een vrijgemaakte landingsbaan in Caracas. Koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het koninklijk paar blijft permanent wonen in het compactere Clarence House. Buckingham Palace deed 189 jaar lang dienst als koninklijke woonplaats, maar nu blijft het enkel nog de officiële werkplek. Mogelijk nog een verspreide onweersbui die overtrekt. De minima in de ochtend liggen rond 20 graden. Straks wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het wordt vandaag nog 32 graden. Laat u dus niet verrassen door de hitte. Het is pas vanaf maandag dat het minder warm wordt. Zo'n 26 graden overdag.
1: Join the club.

0: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37 of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab. Dan kebabbels.
4: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
8: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren. Dakwerken Hofman bellen.
9: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hentsesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
8: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
10: Hallo, ik ben Jensie.
11: En ik ben Linda van Milking.
10: Op Club FM. Club FM.

tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37 of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.
2: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildreef 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
3: Vloeren de Bok. Meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok. Officiële dealer van Quickstep en Tiles.
4: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
3: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok. Gentse Steenweg 156 Zeelen. Of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.

0: Grote ontgoocheling gisteravond voor tienduizenden festivalgangers. Werther Boutique werd afgelast, volledig stilgelegd, wegens het stormweer. Het headlinerconcert van Katy Perry was geannuleerd. De organisatie heeft de hele weide moeten evacueren, omdat er vanaf 12 uur felle onweders werden verwacht. Ook de festivals Koeljag Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel waren vroegtijdig stopgezet. Op de E40 tussen Brussel en Luik is de snelweg volledig dicht tussen Tiene en Hillisien. De hinder komt er door de geplande afbraak van een oude brug over de snelweg. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt ook voor de omleidingen. De hittegolf breekt historische records in Europa. Duitsland registreerde gisteren haar warmste dag ooit met een verzengende 41,5 graden. Ook in Denemarken sneuvelde het absolute hitterecord uit 1975 met 37 graden rond. In Venezuela is de balans na de dubbele aardbeving van woensdag ondertussen dramatisch opgelopen tot 1430 doden. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. De eerste internationale hulpvluchten zijn intussen geland op een vrijgemaakte landingsbaan in Caracas. Koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het koninklijk paar blijft permanent wonen in het compactere Clarence House. Buckingham Palace deed 189 jaar lang dienst als koninklijke woonplaats, maar nu blijft het enkel nog de officiële werkplek. Mogelijk nog een verspreide onweersbui die overtrekt. De minima in de ochtend liggen rond 20 graden. Straks wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het wordt vandaag nog 32 graden. Laat u dus niet verrassen door de hitte. Het is pas vanaf maandag dat het minder warm wordt. Zo'n 26 graden overdag.
1: Join the club. Club FM.

0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren. Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Joop Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit. Een wereld van verhalen.
4: Join the summer.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 9.

0: Ja, en deze zangeres op prijzenkasten staan heel wat Oscars, Grammys en Emmys, Golden Globe Awards en ga zo maar door. Ze heeft er ook al een hele carrière op zitten. Deze 80-jarige Cher, we draaien de song af.
1: All summer long. Zon
0: en muziek. Ja, wat kan je hier weer verwachten hier op deze zondag voormiddag? Van harte welkom luisteraars. Welkom toch wel op deze schitterende zomerse dag. Wederom, het is vandaag de 28e juni en ruim 9:05. En hopelijk heb je goed geslapen, ondanks het onweer dat we hier hebben gehad. Sommige mensen zullen daar hebben doorgeslapen, anderen zullen dan weer wakker zijn geworden. Maar kijk eens aan, de zomer is niet stuk te krijgen. Dat is wel degelijk een feit. Wij zijn er weer bij tot een uur of 12 met onze leukste items die je vandaag kan gaan doen. En dat uiteraard in Oost-Vlaanderen. Mocht je aan het ontbijt zitten, laat het een beetje smaken. Wij hebben reuze fijne muziek onderweg van onder andere Modern Talking. De nieuwe single van Bruno Mars gaan we nog draaien. En we knikken de zomer nog wat meer op met muziek van Gustavo Lima en vele, vele anderen. En daartussendoor gekend onze uittips die je vandaag kan gaan doen hier in Oost-Vlaanderen. Maar eerst deze classic van Michael Jackson. MUZIEK

0: van classics die je kent. Tot de hits die je ontdekt.
1: Jij zei dat het klaar was, noemde mij je atlas. Sorry dat ik jou nog op handen draag. Nooit andersom.
0: Club FM, no bullshit, just hits.

dansbare beats op Club FM hier op zondag voormiddag met Milky en Small Grab. We draaien Just the Way You Are. En dan zijn we toe aan wat leuke uittips die ik graag met jullie ga delen. Die je vandaag dus kan gaan doen met het gezin, met z'n tweetjes of met de familie. Voor elk zit er wat tussen natuurlijk, zoals je dat gewend bent. En hou je van een ensemble zomerconcert, dan ben je vandaag welkom in Dendermonde. Want het DSO-ensemble van Dendermonde luistert straks haar zomerconcert op. En bijzonder aan het concert is de deelname van de jonge Dendermondenaar Storm van der Einde, solist op hoorn. Voor haar zomerconcert brengt het Dendermondse strijkersensemble DSO werk van Bach, Lully, Mozart en Purcell en ook nog Vivaldi. En dirigent van dienst is Diedrich van Akkeleien. Als solisten treden Yves Gillen op viool en Storm van den Einde op hoorn aan. Het zomerconcert vindt straks plaats om 11 uur en liefhebbers kunnen terecht. En dat in de Sint-Egidiuskerk aan de Heldenplein in de Brusselse straat in Dendermonde. Toegangskaarten aan de kassa kosten daar €18. Iedereen dus van harte welkom als je van een stukje mooie klassieke muziek houdt. Hou je van lekker eten en drinken, dan ben je welkom in Aalst, want vandaag vindt op het Werfplein in Aalst voor de laatste dag het Foodtruckfestival Smaak plaats. Bezoekers kunnen er terecht voor gerechten uit verschillende wereldkeukens, van Aziatisch tot Zuid-Amerikaans. Naast eten en drinken is er ook live muziek en een kinderprogramma met onder meer minigolf, soccer dart en kindergrim. De toegang is uiteraard gratis en het festival opent vanmiddag vanaf 12 uur. Doorlopend ben je daar nog welkom en dat tot een uur of 9 komende avond. En dat dus op het Werfplein in Aalst, het Smaak Foodtruck Festival waar je naartoe kan. Verder kan je in Gent nog naar een leuke rommelmarkt en die is al geopend sinds 9 uur deze ochtend. Doorlopend kan je daar nog terecht tot 5 uur. Een rommelmarkt daar in de buurt van de Asterdreef en de Emile Lossiestraat in Sint-Amandsberg dus bij Gent. Iedereen wordt uitgenodigd om daar te komen snuisteren en uiteraard misschien iets leuks terug te vinden. Verder kan je naar Eeklo, want vanmiddag tussen 1 en 5 is het provinciaal domein Het Leen op de Gentse Steenweg 80 in Eeklo. Speel erop los in het bos. Ja, heel de namiddag zijn er daar gratis activiteiten en spelletjes in het bos. www.speeleroplos.be, dat is de website voor alle informatie. Dus www.speeleroplos.be en dat dus in het provinciaal domein Het Leen in Eeklo van namiddag. En tenslotte kan je ook nog meevaren in Hamme, want de Koninklijke Jachtclub Drie Goten in de gemeente Hamme in Oost-Vlaanderen organiseert vandaag zijn 41ste Durmenvaart. Je kan er meevaren met speedboten en jachtjes op Schelde en Durmen. Reserveren is niet nodig. De place to be om mee te varen is de aanlegsteiger aan de Drie Goten. En dat in de gemeente Hamme. Straks vanaf 11 uur kan je dus daar meevaren. En de deelname of toegang is helemaal gratis. Met dit soort weertje deze zomerse zondag is dat misschien wel een aanrader. Join the summer.

0: van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus kavert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei. Buddies.

Fijne muziek op je radio hier bij Club FM met Billy Joel, dan net nog draaiende. En deze Justin, oeh la la la la. Zometeen, zoals je dat gewend bent, in Uit op Zondag hebben we nog wat leuke uittips die je vandaag kan gaan doen. Eerst nog deze Neil Horan.

0: Het is er eentje uit onze Super 50 natuurlijk. Elke woensdag en zaterdag hier op bij Club FM. Deze Neil Horan en de Dinner Party. En dan naar onze uittipsluisteraars. Inderdaad, wij trekken naar het Waasland. Want vandaag krijgen tuinliefhebbers de kans om een reeks bijzondere privétuinen in het Waasland te gaan ontdekken tijdens de jaarlijkse open tuindagen van de landelijke gilden. De eigenaars stellen hun groene paradijzen open voor het publiek en delen graag hun passie, ervaringen en ideeën rond de tuinieren en biodiversiteit. In Verrebroek opent Munkhaven Cottage Garden aan de Binnendijk 87 de deuren. Deze tuin is opgebouwd volgens de principes van de Engelse cottage tuin en combineert formulerende toch tuinkamers met een boomgaard, groentetuin, parktuin en een indrukwekkende hydragetuin. De grote plantenrijkdom en aandacht voor natuur maken er een waardevol ecologisch biotoop van. In Nieuwkerkenwaas kunnen bezoekers terecht in de 23 aar grote tuin van Dirk en Maria Stoeger van Raamdonk. En dat aan de Godschalkstraat 30 met vijvers, rozen, lavendel, vaste planten en een groentetuin met serre. En in Sint-Gilies-Waas verwelkomt de siertuin in de Sint-Niklaasstraat 192 bezoekers rond. Een grote vijver met natuurlijke beekjes en een waterval aangevuld met een kooivijver, fruitbomen en een moestuin. De tuin van Walter Rotiers aan de Waterstraat 34D in de gemeente Hamme ademt natuur uit met verschillende vijvers, natuurlijke oevers en een onderhoud dat volledig gericht is op biodiversiteit. En ook in Waasmunster toont kunstenaar Jo Meins aan de Veldstraat 21 zijn strakke tuin met Zuiderse accenten waarin diverse bronzen beelden harmonieus zijn geïntegreerd. De open tuindagen bieden niet alleen een ontspannende uitstap, maar ook heel wat inspiratie voor wie zelf aan de slag wil in de tuin. De deelnemers zetten doorgaans hun tuinen dus vandaag open tussen 10 en 6 uur. Alle informatie en plekjes waar je ze kan gaan ontdekken, www.landelijkegilde.be. Dus www.landelijkegilde.be. En met deze zomerse dag is het misschien wel een leuk idee om een van die tuinen te gaan bezoeken. Dan trekken wij nog even naar Locristi, luisteraars, want Zaal de Blomme in Locristi trekt vandaag alle registers open voor haar traditionele zomerresses. Vlak voor de deuren, 2 maanden sluiten, trakteert de zaal van ons allemaal de buurt op een gratis aperitiefconcert. De zeskoppige band What's in a Name brengt een ruime 1,5 uur durende set vol toegankelijke jazz. Pianist René Sweers die deelt het podium met bassist Marc Pontelier en ook nog gitarist Vincent Lemagre. Alt-saxofoniste Hans Eloot en tenorsaxofoniste Inge van Hout. Het publiek, ja, dat mag zich toch wel verheugen op een herkenbaar en vlot in het gehoor liggende repertoire. Op het programma staan iconische nummers zoals Blueset van Toots Tielemans, All Blues van Miles Davies en St. Thomas van Sonny Rollins. Daarnaast brengt de formatie nummers van legenden zoals Herbie Hancock en Way Shorter. Een ideale muzikale start dus van jullie zondag als afsluiter van een geslaagd seizoen in Zaal de Blomme. Iedereen is dus welkom voor dat aperitiefconcert What's in a Name, dat dus doorgaat in Zaal de Blomme, Dekenijstraat 10 en dat dus in Locristi. En het begint daar straks allemaal om 11 uur tot ongeveer 12:30 duurt dat dus gratis concert. Inschrijven is niet nodig, want de toegang is helemaal gratis. Join
1: the summer. De muziek die jouw zomer compleet maakt.
2: Join the summer.
1: Nu bij Club FM.

0: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
1: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends. Met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op Happy Rabbits and Friends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
1: Vloeren de Bok. Meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok. Officiële dealer van Quickstep en Tiles.
4: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
1: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok. Gentse Steenweg 156 Zeelen. Of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.

Ja, we mogen ze beslist wel de koningin van de Franse poppen noemen natuurlijk. Hè. En ook wel een beetje de Eurovisie Songfestival winnares van weleer deze Franse zangeres Franse Gall. Die helaas er niet meer is. 70 jaar geworden destijds en overleden aan kanker. Maar we kunnen wel terugblikken op een rijkvolle mooie zangcarrière. Met onder andere dit nummer uit 1987 dat we draaiden. Ella, Ella. Nog wel een beetje aan het weerbeeld aangepast. Hè. Op deze zomerse zondagvoormiddag. Wees welkom hier in Uit op Zondag, want zometeen hebben we nog wat leuke uittips die ik graag met jullie wil gaan delen. Maar eerst, ja ja hoor, de nieuwe single van Bruno Mars, On My Soul.

0: Ja, het is een swingertje geworden, uiteraard, deze nieuwe single van Bruno Mars. En volgende week dan is hij in Nederland voor een concert op 4 juli. Staat hij in de Johan Cruijff Arena. En hij zal dit zeker te horen brengen, ben ik ongetwijfeld van. On My Soul draaien we hier, omdat ze om 10 voor 10 bij Club FM. We hebben nog wat leuke uittips die je kan gaan doen in Oost-Vlaanderen. Hou je van Kant, dan ben je welkom in de gemeente Zeelen. Want de internationale Kantmarkt in Zeelen, die vindt vandaag plaats. En die is al gestart sinds 9 uur. En dat door de warmte. Dit jaarlijkse evenement brengt liefhebbers, kantklossers en gespecialiseerde handelaars samen in de regio. En je kan alles gaan ontdekken. En dat onder andere aan de of achter de bibliotheek in de Henri van Dalencentrum Lokerbaan 43 in Zeelen. Uiteraard is de toegang helemaal gratis daar. Van Zeelen gaan we naar de stad Lokeren, want de 4e editie van de Spoelenkermis daar die eindigt vandaag met een hele reeks activiteiten voor jong en oud. De dag die start straks om 11:30 met een aperitief concert van Groma Strijkkwartet. Later tussen 12 en 2 kunnen bezoekers bovendien genieten van een show and shine van de Gentse retrowielen die hun fraaie verzameling nostalgische fietsen tentoonstellen. Vanaf de middag openen de klassiekers kermisattracties, waaronder een viskraam, schietkraam en draaimolens. En voor kinderen is er vanmiddag tussen 1 en 5 uur heel wat animatie voorzien. Ze kunnen bouwen in de Lego Corner, creatief aan de slag bij Droomveld of een dansje leren met Aurora. Daarnaast zijn er ook nog een speeltuin, hindernissenbanen, springkastelen en grim aanwezig. En om 2:30 vanmiddag brengen de dansers van Aurora een spetterend optreden. De muzikale afsluiter is weggelegd voor lokeraar Peter van Eetvelde, die om 3:30 vanmiddag het podium betreedt voor een sfeervol optreden. Alles vindt plaats op en rond de parking van Sportcentrum De Dam. En dat dus in Lokeren. En de toegang is helemaal gratis, laat dat duidelijk zijn. En dat aangaande de Spoelenkermis, die dus vandaag hun deuren sluiten. Of met andere woorden, de laatste dag dat je daar heel wat leuke activiteiten kan gaan meepikken. Straks dus van 11:30 ben je daar welkom. Van Lokeren gaan we dan nog even naar Zaffelaren, luisteraars. Want de Groene Kring van Zaffelaren organiseert vandaag voor de 3e keer de barbecue op de boerderij. Bezoekers kunnen op evenementen niet alleen proeven van een maaltijd met lokale producten, maar ook de Belgische kampioenschap wielrennen live gaan volgen. Straks tussen 12 en 6 uur is iedereen welkom op de landbouwsite en dat aan de Windgat 36 in Zaffelaren bij Locristi. Naast de uitgebreide barbecue met producten van eigen landbouwers voorziet de organisatie heel wat randanimatie en dat in een authentieke boerderijsfeer. Kinderen kunnen zich volop vermaken en bezoekers maken kans op een prijs tijdens het ludieke spelletje Scheid je Rijk. Wielerfans die hoeven intussen niets van het Belgisch kampioenschap wielrennen te missen, want de strijd om de tricolore wordt live uitgezonden daar op het grootscherm. En dat dus aangaande de Groene Kring van Zaffelaren. Iedereen dus welkom op de landbouwsite aan Windgat 36 in Zaffelaren. Toegang is daar helemaal gratis.
1: De muziek die jouw zomer compleet maakt.
2: Join the summer.
1: Nu bij Club FM. Join!

kapte de 80's doormidden. Natuurlijk met deze grandioze hit, door wekenlang op 1 gestaan, werd kapot gedraaid toen er nog sprake was, of de echte vrije radio er nog was natuurlijk. Deze Modern Talking en You're My Heart, You're My Soul. Wij gaan richting 10 uur. Dan hebben we nog deze van Jodara met Bangaranga.

0: 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek.

0: Misschien heb je dansje nog een keertje meegedaan. Allicht, want het was een wereldhit natuurlijk. Hè, voor het Spaanse zangduo. Dat al sinds de jaren de 60 actief was trouwens. Maar pas in 96 toch al een gigantische wereldhit scoorde. Met dit zomerse nummer Macarena. Er zijn miljoenen van verkocht. En wereldwijd was het een mega hit dus voor deze Macarena. Dat we graag draaiden op deze zondag. De laatste zondag trouwens van deze maand. 28 juni is het. De zomer is nu officieel begonnen. De zomervakantie ook, met andere woorden. Ja, de school is gepasseerd. Dus 2 maanden lekkere vakantie. Voor sommigen zal dat iets te lang zijn. Voor anderen die zitten er al misschien naar te snakken. Naar hun vakantie. Nog eventjes doorbijten misschien wel wat het werk betreft. Maar toch, ja, het is mooi weer. Het is zomerweer. En daar mogen we alleen maar blij mee zijn. En de komende week wordt het ook aangenamer wat betreft die temperaturen. En wil je er alles over weten, over het weer, dan hebben we straks Patrick Haantjes van Meteo Zeelen. Hij komt hier het weerbericht uit de doeken doen. En dat voor de komende dagen. Vandaag op deze zondag, de 28e juni, is het trouwens ook internationale piercingsdag. Mocht je dat nog niet weten. Dus aan alle mensen die een piercing hebben, gefeliciteerd. Alle mensen die nog geen piercing hebben, die kan er misschien eentje laten zetten. Wie weet. Goed, luisteraars, hebben we fijne muziek onderweg. Zoals je dat weet, in dit uur onder andere muziek onderweg van Madonna. We hebben DJ Licious en Milo met de nieuwe single. En Ray en Anita gaan we ook nog even draaien. Dus heerlijke muziek met al onze uittips die we ook hebben verzameld. Die je vandaag nog kan gaan doen. Zit het programma weer boordevol leuks natuurlijk. We hebben muziek nu van Elton John.
1: Ron van Dijk.
2: Een hele zomer lang. Enkel en alleen

0: 40 jaar is deze zangeres uit New York, Lana Del Rey. En we kennen haar natuurlijk van die grote hitsingle Summertime Sadness. Maar dit is haar nieuwe single, die heet First Light. Dat verdraait hier bij Club FM. Ondertussen is het een goede 13 over 10 op deze zomerse zondag voor middagluisteraars. We hebben nog wat leuke tips die ik graag met jullie ga doornemen. Allereerst trekken wij naar Gent, want de zomer is nu officieel begonnen. En dat betekent dat er elk weekend wel ergens een rommelmarkt te vinden is. Hou je ervan om op een zomerse zondag tussen de rommelkraampjes te snuisteren op zoek naar verborgen schatten? Dan zit je dit weekend goed, want vlakbij de Dampoort in Gent vindt een grote buurtrommelmarkt plaats. Inderdaad, luisteraars, iedereen kan daar terecht vandaag. Meer dan 150 standhouders stellen hun koopwaar uit. En dat in de Serafijnstraat, de Spitaalpoortstraat tussen de Spijkstraat en de Sarafijnstraat. En ook de Spijkstraat tussen de Spitaalpoortstraat en het Pleintje en de Nieuwe Wijkstraat. De rommelmarkt is al geopend sinds 9 uur. Doorlopend kan je daar nog terecht tot 5 uur. Ben je uitgesnuisterd, dan valt er ook naast de kraampjes heel wat te beleven. Vraag een plaatje aan bij Moesta en Danny. Geniet van een drankje aan de buurtbar of laat de kinderen sminken. Dus reden te meer om misschien wel af te zakken voor de heuse rommelmarkt. En dat aan de Dampoort in Gent. Iedereen is daar van harte welkom. Van Gent gaan we naar Destelbergen, want leven in de Kollebloem is een duurzaam evenement met onder meer een gezinsvriendelijke fietsactiviteit en dat voor de allerkleinste tussen 1,5 tot 5 jaar. Leven in de Kollebloem is een speelse kennismaking met de koers voor peuters en kleuters. En tijdens het evenement organiseert de Gezinsbond van Heusden in samenwerking met het Huis van het Kind het EK Loopfietsen. Dit EK laat peuters en kleuters op speelse wijze kennismaken met de koers. Er wordt een parcours voorzien van 50 tot 100 meter dat met een loopfiets wordt afgelegd. Iedereen gaat als winnaar naar huis. En voor elk kind is er een coole medaille, een stoer fietsnummer en een diploma. De rest van het gezin kan supporteren voor zijn of haar wielerheld. Elke deelnemer brengt zijn eigen fiets en helm mee. En je kan dus gaan deelnemen vanmiddag tussen 3:30 en 4:30. En dat aan de Kollebloem in de Leenstraat 18 in Destelbergen. Ook een natje en een drankje zijn er te verkrijgen. Dus reden te meer om met je kind misschien wel daaraan deel te nemen vanmiddag in Destelbergen. Dan gaan wij naar Temse, luisteraars, want daar kan je deelnemen vandaag aan een insectenwandeling. Onder leiding van twee gidsen van Natuurpunt ontdek je de wonderlijke en fascinerende wereld van libellen, vlinders en andere insecten. The Place to Be is natuurhuis aan de Kapelstraat Steendorpen in Temse. Men start daar om 14 uur en de toegang is helemaal gratis. In Beveren kan je naar Haasdonkfeest, want vanmiddag treedt daar Barbara Dex op samen met de koninklijke fanfare Sint Cecilia van Haasdonk en onder leiding van dirigent Patrick van Meijeren. Iedereen is van harte welkom, de toegang is helemaal gratis en de place to be is de Pastoor Wilgeplein. En dat is tussen 3 en 6 uur vanmiddag. Iedereen dus daar ook welkom. In Lokeren kan je ook nog naar een garageverkoop, want op de wijk Kouterwegel die stellen vandaag tientallen bewoners hun garage open voor een garageverkoop. Liefst 14 straten uit die wijk nemen dus deel. En dat vandaag tussen 10 en 4 uur. Doorlopend kan je daar terecht. En tenslotte kan je ook in Beveren terecht voor een rommelmarkt. Het Sint-Jans-comité van Beveren organiseert vandaag een rommelmarkt in de Azalea-laan. Standhouders die kunnen waren dus uitprijzen vandaag in de Azalea-laan in Beveren. Tussen 10 en 5 uur ben je daar welkom.
1: De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM. Join the scene.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
2: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmunster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmunster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers. Handjes, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Joop Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: Vloeren de Bok. Meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok. Officiële dealer van Quickstep en Tiles.
6: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
5: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok. Gentse Steenweg 156 Zeelen. Of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.
7: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze. Maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
8: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
9: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07.

0: muziek een beetje aangepast aan het weerbeeld. De zomerse klanken van Enrique Iglesias uit eind jaren 90 en de Rhythm Divine. En dan is het een goede 22:30 geworden. We gaan Patrick Haantjes aan het woord laten.
1: Club FM.
2: Het weerbericht van Meteo Zeelen.
0: Want hij is in de studio. Goedemorgen, Patrick.
3: Goedemorgen.
0: Ja, ondanks het onweer, de zomer is, of kan niet stuk momenteel.
3: Ja, zoiets heb je alleen in mooie zomers. Ja. Dus dat onweer. En dan een uur of twee nadien, alles weg. En dan weer mooi weer. Zoals vandaag, afgelopen nacht, heeft het geonweerd. En hier in onze streek, Lokeren, Zeelen, zijn we toch wel weer aan het herstel.
0: Want er
3: is toch wel weer al heel wat schade opgetreden door de rukwind en al.
0: Ja.
3: Dus ja, we zijn gelukkig weer deze kunnen achter wat meer laten. Nee, het is niet tot hier geraakt, dus gelukkig maar. Het heeft wel geonweerd, maar het viel nogal mee. Deze namiddag loopt de temperatuur opnieuw op naar rond de 30 graden, 29, 30 graden. Momenteel is er nog veel zon aanwezig. Maar in de loop van de dag komen er toch wel wat stapelwolken opzetten. Maar normaal gezien gaan wij hier in onze regio geen onweer hebben. Het is meer voorzien voor het oosten van het land. Er komt wel ook meer wind opzetten deze namiddag, waardoor die 30 graden toch wel wat rakelijker zal zijn dan de voorgaande dagen. Morgenochtend, de komende nacht, is het dan zeker draaglijk voor te slapen, want er zijn heel veel mensen die toch wel last hebben voor te slapen,
0: omdat
3: het heel warm is. En komende nacht ligt de temperatuur zo rond een 16 graden, dus dat gaat toch wel al heel wat beter zijn. En morgenmiddag loopt de temperatuur op naar een 24 à 25 graden. Het is dan wisselbewolkt en er staat een matige wind uit noordwestelijke richtingen. Dinsdag wisselbewolkt, opnieuw een matige wind uit westelijke richting. Middagtemperaturen lopen op naar de 25 graden. Woensdag middagtemperaturen zo rond de 24 à 25 graden. Opnieuw wisselbewolkt met een kleine buienkans en een matige wind uit noordwestelijke richtingen. Donderdag wisselbewolkt, kleine buienkans. Opnieuw middagtemperaturen rond 25 graden. Vrijdag vrij mooi, zonnig, 24 graden.
0: Kijk eens aan.
3: 24 à 25 graden. En het weekend ziet er schitterend uit. Middagtemperaturen tussen 26 en 27 graden en overwegend zonnig. Dus
0: vrij standvastig weer.
3: Vrij standvastig
0: weer. En weinig of geen neerslag.
3: Deze week kan er een keer een buitje vallen, maar dat gaat heel lokaal zijn. Ik heb meestal gezegd, wisselen bewolkt.
0: Ja.
3: Dus als er een keer een buitje valt, gaan er ook geen grote hoeveelheden zijn, want er worden geen grote hoeveelheden meer berekend voor deze maand.
0: Nee.
3: Dus ik zou zeggen, geniet ervan.
0: Ja.
3: Als ik dan wat verder kijk, zijn er computermodellen die dan jammer genoeg de hitte laten weerkeren.
0: Is het waar.
3: We gaan volgende week bevestigen. Maar,
0: toch? Dus een langere periode ook droog weer dan?
3: Ja, ik denk dat de meeste mensen het al gehad hebben met de warmte nu, maar... Ik hoop dat er nog een klein beetje kan gesneuteld worden, dat er toch nog een beetje veranderingen komen.
0: Ja, dat is goed nieuws voor de mensen die niet op reis gaan, die in
3: die naar vakantie zijn, schitterend natuurlijk. Ja. Die gaan heel blij zijn.
0: De kust
3: zal er zeker en vast blij zijn. Ja, dus,
0: maar toch, iets om op te volgen dan, wat die hitte betreft.
3: En momenteel zitten we nog altijd in een hittegolf. En die hittegolf die blijft aanhouden tot zolang als dat overdag temperatuur nemen van 25 graden.
0: Boven de 25.
3: Ja. 25 of meer.
0: Ja.
3: Dus als we nu 24,8 hebben de komende dagen, dan komt er een einde aan. Maar als we niet, als het altijd 25 blijft, gaat hij een hittegolf door. Dan zullen we wel een keer een hittegolf kunnen nemen met de langste uit de geschiedenis.
0: Ja.
3: En er zijn al heel veel records gebroken. Ik ga er heel wat werk aan hebben de komende dagen. Om dat allemaal in te vullen en allemaal een keer op te zoeken. Wat het is heel veel warmte records.
0: Inderdaad. Dag na dag. Goed, toch al blij dat we van die echte hitte vanaf zijn. Dat we terug een beetje kunnen ademen.
3: Een beetje deze week kunnen op adem
0: wat
3: komen.
0: Wat zuurstof krijgen.
3: Dus heel veel mensen blij zijn. Want er zijn er veel mensen die graag een keer gaan lopen. Maar dat was deze afgelopen dagen geen dingen.
0: Nee.
3: Dus gaan er nu mensen weer hun hobby kunnen uitvoeren.
0: Ja,
3: dus,
0: dat is waar.
3: Goed,
0: we gaan ervan genieten van de zomer.
3: Dat gaan we doen.
0: Goed, bedankt Patrick voor je weerpraatje.

Ah, wat klinkt die heerlijk zomers, hè? De nieuwe single van Milo samen met DJ Licious. And Forever Young. Konden we maar inderdaad eeuwig jong blijven? Ja, misschien ook wel niet natuurlijk. Hè. Iedere leeftijd heeft zijn charme. Dat is wel degelijk een feit. Straks hebben we hier nog het regionale nieuws dat er straks aankomt. En ook nog muziek van Laura Branigan. Maar eerst deze Agua.

0: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
1: Gesloten op dinsdag en woensdag.
0: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Moto's, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad. Een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
2: De muziek die jouw zomer compleet maakt.
3: Join the summer.
2: Nu bij Club FM. Join the summer.

0: horen. Altijd prikkelende muziek op je radio. 24 op 24. Ook op zondag voormiddag tussen 9 en 12 in het programma Uit op Zondag. Is het nu tijd voor het regionieuws.
1: Club FM. Nieuws uit de streek.
2: In Gent is de stad schuldig bevonden aan onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen na de storm Ciaran in 2023, waarbij twee mensen om het leven kwamen. Volgens de rechtbank lag een gebrekkig bomenbeleid aan de basis. De nabestaanden die krijgen schadevergoedingen van tienduizenden euro's en de stad Gent die gaat in beroep. Door de hitte zoeken sommige Gentenaars verkoeling in een hotelkamer. Verschillende hotels die krijgen opvallend veel buurtbewoners over de vloer die er willen slapen omdat het thuis te warm is. Intussen heeft de stad Gent ook 33 mobiele airco's geplaatst in haar kinderdagverblijven als onderdeel van de hittemaatregelen. En in Denderleeuw komen er geen nieuwe dag- en nachtwinkels meer bij. De gemeente Denderleeuw heeft het vergunningsbeleid aangescherpt en extra belastingen ingevoerd om de overlast te beperken. De voorbije periode kwamen er 4 dagwinkels bij en dat had volgens het bestuur een duidelijke impact op de omgeving. Het herstellen van de torenklok in Aalter zal 25.000 euro kosten. De wijzers van de klokken die werden vorige week afgerukt door vandalen, wat volgens het bestuur veel verder gaat dan kattenkwaad en een ernstig onveiligheidsgevoel achterlaat. Eeklo start na de zomer met een opvallend fietsproject. 50 inwoners die mogen er een speciale knop op hun stuur uittesten, waarmee ze meteen problemen of knelpunten op hun route kunnen doorgeven. De stad Eeklo wil zo de fietsinfrastructuur gericht verbeteren.
1: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be.
3: Join the club.

Madonna, ze blijft te chockeren ook de dag van vandaag, hoor. Want ja, we kennen al van Seks op het Altaar het legendarische tongkus met Britney Spears. Maar nu heeft ze een brutale seksscène in de wc van een discotheek gedaan. Dat is te zien in haar nieuwe clip. Daar gaat Madonna dus nog meer de chockerende tour op de dag van vandaag. Wij kozen ook eentje een hit van de jaren 90 van haar, met name Beautiful Stranger. En dan gaan wij richting een uur of 11 op deze zomerse zondag voor een middag bij Club FM. Wat dacht je nog van de nieuwe single van Superfly en James Hurry? Zijn ze met Let's Get Down.

dit komt uit de zomer van 1992. Origineel van Yomandas, Don't You Want My Love. Maar deze DJ Felix, die haalde daar een sample uit. En die maakte dan zo gewoon zijn eigen versie daarvan. Wat hem een grote danshit opleverde voor Don't You Want Me van DJ Felix dus. Hey, welkom luisteraars. Ruim 3:50 op deze zomerse zondagvoormiddag. Blijf erbij nog tot 12 uur in Uit op zondag. Want we hebben nog wat leuke uitheefsen met jullie te delen. En muziek onderweg van onder andere Will.i.am, Rod Stewart. En we gaan terug in de tijd met Cliff Richard.

0: meisje lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je hyper, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: Heerlijke rap uit Nederland natuurlijk. Hè. Little Klein en Milo laat het lukken. We draaien hier Lijntje bij Club FM. Ruim 10 over 11 luisteraars. Wil je nog ergens naartoe vandaag? Weet je nog niet waar? Dan kan je misschien richting Sint-Amansberg bij Gent. Want daar kan je naar dag 3 van het Copacabana Fest. Voor het eerst wordt entreegeld gevraagd voor dit sympathieke festival Copacabana. Dat volledig georganiseerd wordt door vrijwilligers. Dat doet de organisatie om kwaliteiten te kunnen blijven garanderen en te kunnen groeien. De inkomsten investeren ze rechtstreeks in wat hun festival zo bijzonder maakt. We bieden sterke artiesten, een sfeervolle omkadering, fijne plekken en te ontdekken en ook wel totaalervaring die blijft hangen. Copacabana biedt een podium aan, opvallend talent en artiesten die durven te experimenteren. Je mag een muzikale reis verwachten langs soul, jazz, hip-hop, trap, global sound en veel meer. Een gevarieerd muziekprogramma dus. Vandaag met de West-Vlaamse liveband Doof op de live stage en het DJ-collectief Cozy Cozy op de DJ-stage. Er zijn ook theater- en poëzievoorstellingen en vooral mensen ontmoeten is hier ook erg belangrijk. Copacabana vindt plaats vanaf 2 uur vanmiddag tot 9 uur komende avond en dat in het Rozenbroekpark in Sint-Amansberg bij Gent. En dacht ik het, kost €15 en alle informatie kan je altijd surfen via www.copacabana.be. Dus www.copacabana.be. Van Sint-Amansberg naar Exaarde bij Lokeren, want vandaag vormt het Weehageplein in Exaarde opnieuw het decor voor vakmanschap en verwondering. Een sfeervolle ambachten- en boekerenmarkten waar bezoekers gratis kunnen genieten van streekproducten, oude ambachten en landelijke gezelligheid. Lokale ambachtslieden die tonen er hun vakmanschap met handgemaakte creaties, terwijl producenten uit de korte keten verse producten rechtstreeks van het veld aanbiedt. De markt wil bezoekers opnieuw laten kennismaken met authentieke stijlen en lokaal ondernemingschap, een formule die de voorbije jaren steeds populairder werd. Ambachten en streekproducten kennen immers een heropleving dankzij de groeiende aandacht voor duurzaamheid en lokale productie. Een van de blikvangers wordt de tentoonstelling van oldtimer tractoren. Bezoekers kunnen er historische landbouwvoertuigen bewonderen die herinneren aan het rijke landbouwverleden van de streek. Wie wil uitrusten kan terecht op het gezellige terras op het plein en ook wat leuke kinderactiviteiten kan je daar gaan meepikken. Dus iedereen welkom op het Weehageplein in Exaarde bij Lokeren en dat voor de goede sfeervolle ambachten en boerenmarkt die daar vandaag nog plaats heeft. Je kan ook nog naar meer donkluisteraars, want liefhebbers van brullende motoren en indrukwekkende machines die loodzware lasten zoveel mogelijk willen slepen, kunnen vandaag een hartje ophalen op de piste van Tracker Trek Meerdonk en dat aan de Lange Meerstraat. Inderdaad, na de openingswedstrijd en de klassieke fuif gisteren begint of is het spektakel daar al begonnen sinds 8 uur en het loopt nog door tot 5:30 komende namiddag. In totaal zullen tegen meer dan 200 trekkers en trucks de revue gaan passeren. Heel wat randanimatie ook daar, dus een tip voor de bezoeker is, kom op tijd om een goede plaats langs de baan te vinden en wie dicht bij de baan plaats wil nemen, doet er goed aan om gehoorbescherming toch ook wel een beetje te voorzien. Dus welkom dus wat betreft Trekker Trek Meerdonk aan de Lange Meerstraat in Meerdonk, een ganse dag lang.
1: De muziek die jouw zomer compleet maakt, nu bij Club FM.
2: Join the summer.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terrein Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt. iRepairShop.be.
3: Goedemiddag.

Daar kan je deze R&B popgroep nog uit de 90's, inderdaad, 90's aan doen. Hebben ze het goede weer gemaakt met een paar leuke singles uit te brengen. Deze M&A draaiden we. Dit was destijds hun debuutplaat in 95. I've Got A Little Something For You. Helaas sinds 2018 horen we niks meer van deze boys band. Zo kunnen we het een beetje noemen. Goed luisteraar, zometeen hebben we nog een paar leuke uittips die ik graag met jullie deel, die je nog kan gaan doen op deze zomerse zondag vandaag. Maar eerst nog de nieuwe single van De Bouwsa, Addicted To Your Love.

0: Heerlijke zomerse beats op je radio met deze nieuwe single van De Bauza en Addicted to Your Love. 11:30 ondertussen geworden. Naar onze uittips dan, we starten in Berlaren. Vandaag organiseert VZW Durmen daar een gratis excursie in een van de bekendste dagvlinderhotspots van de regio, met name de omgeving van het Donkmeer in Overmeer-Berlaren. De wandeling die start vanmiddag om 14:00 en dat bij de Sint-Roguskapel op de kruising van de Molenijlenstraat en de Veularenstraat in Uitbergen. Het einde is voorzien rond 17:00. Onder begeleiding van vlindergids Thomas ga je op zoek naar meer dan 25 soorten dagvlinders. Met een beetje geluk spot je bijzondere soorten zoals de grote en kleine weerschijnvlinder en misschien zelfs de kleinste ijsvogelvlinder. Het wordt een unieke en leerrijke ervaring in een prachtige omgeving. Dus om 14:00 aan de Sint-Roguskapel moet je klaarstaan, dus in Uitbergen, als je mee wil wandelen aangaande de vlinderexcursie die daar plaats heeft in Overmeer-Berlaren. Naar Dendermonde dan, want Unizo Dendermonde die organiseert vandaag een tentoonstelling in het kerkje in het Begijnhof. De expo toont het Dendermondse winkelhout vroeger en nu, een reis door de tijd met andere woorden. Zo neemt Unizo Dendermonde de expo. Bezoekers ontdekken aan de hand van een hele reeks foto's van vroeger en nu hoe de winkelhart van de stad in al die jaren is veranderd. Er zijn zo'n 200 beelden, waarvan verschillende ook digitaal, die op het scherm getoond worden. Aanleiding van de expo is de braderie die in het stadscentrum plaatsvindt dit weekend. En bovendien toont deze tentoonstelling het groot aantal verdwenen handelszaken in het centrum en geeft zo aan dat een middenstandsvriendelijk beleid meer dan ooit noodzakelijk is. De expo is nog te bezoeken vandaag, doorlopen tot 18:00. Liefhebbers kunnen terecht in de Begijnhofkerk in het Sint-Alexius Begijnhof. Dat is gelegen aan de Brusselse straat in Dendermonde. De toegang is daar volledig gratis. Dan gaan we nog even naar Wondelgem bij Gent. Want een dag vol beleving voor het hele gezin, dat is waar Living in het Park voor staat daar in Wondelgem. Het is een uniek festival in het park van Vroonstallendries en dat in het centrum van de gemeente. Muziekgezelligheid of gewoon samen zijn, dat is een beetje de leuze natuurlijk. Hè? Het festival vandaag bestaat ook uit kinderanimatie en workshops. En ook hiphoppers komen aan hun trekken vanaf 13:00 met breakdance. En om 14:30 staat Flamboyant op het podium daar. Deze enthousiaste band brengt toegankelijke muziek en vooral een vrolijke, zonnige feestsfeer. Zij nemen u mee op een muzikale wereldreis met rumba, Zuid-Amerikaanse en Mexicaanse muziek. En met dit soort weertje erbij, uiteraard is dat good feeling. Living in Park, iedereen welkom, doorlopend nog tot 17:00 vanmiddag. En dat in het park aan de Vroonstallendries in Wondelgem bij Gent. Het is allemaal gratis toegankelijk en meer informatie, daarvoor kan je surfen via www.wondelgemswingt.be. Dus www.wondelgemswingt.be.
1: Uit op zondag, dat zijn de leukste uittips voor Oost-Vlaanderen. If

0: Will I Am en Eva Simons draaien hier met This Is Love. Liefde krijg je elke dag hier bij Club FM, 24 op 24, ook tijdens de zomermaanden natuurlijk. Hè. Zometeen hebben we nog meer leuke, fantastische muziek van onder andere 24/7. En ook Berlin komt eraan, dat met het nummer Live Flames.
1: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
1: KVJ Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst, het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat en met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op 2 wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw? En tweedehands, met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts, Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info, bikeparts.be.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè.
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happy rabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
1: The New Garden in Overmere. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmere.
6: Gesloten op dinsdag en woensdag.

0: Uit de tijd dat Eurodance muziek heel populair was, dat was de jaren 90 natuurlijk. Deze 24/7 en Stacy en Nance. En Is It Love? Dat was destijds de grote vraag. Goed luisteraars, hebben we nog twee leuke uittips die ik graag met jullie deel. Eerst gaan we naar het Oost-Vlaamse Beveren, want in kasteel Kortewallen in Beveren onderzoeken 11 hedendaagse kunstenaars de band tussen kunst en sabotage. De groepstentoonstelling Sabotage loopt nog tot en met 19 juli en is elk weekend te bezoeken. Blikvanger is de monumentale werk van Tamara Dees, die in detail uit de grote golf van Kanagwa op ware grootte naar de zolderverdieping bracht. De bezoekers wandelen en letterlijk tussen de boten door. De expo is open op zaterdag en ook op zondag, dus vandaag tussen 1 en 6 uur. En is helemaal gratis toegankelijk daar in kasteel Kortewallen in Beveren dus. Dan gaan we nog even naar Zelzaten in Oost-Vlaanderen. Want vandaag kan je in de Zelzaten op de Hoogbouwplein naar de 26e editie van de Loodsfeesten. De groepspraktijk van geneeskunde voor het volk werkte samen met het feestcomité opnieuw een gevuld programma uit. Verschillende activiteiten zijn gratis en de betalende activiteiten zijn aan zeer democratische prijzen. Kinderen kunnen zich uitleven in de Fun for Kids zone en vandaag is er ook nog een Kids Run. Jongeren kunnen naar de Chill zone met vandaag ook een FIFA-toernooi. En ook bij de vele andere activiteiten kunnen jong en oud zich gaan uitleven. Voor sportievelingen is er vandaag ook nog de Heldenwandeling en de Zonnebergloop. Wie het op zondag iets rustiger wil aandoen, kan snuisteren op de gezelligste rommelmarkt en de lopers aanmoedigen van op het terras. En naast de vele activiteiten is het ook gewoon fijn elkaar te ontmoeten en dat in een mooi decor. De opbrengst gaat zoals elk jaar naar een goed doel. En dat aangaande de 26e editie van de Loodsfeesten, die dus vandaag nog ganse dag plaats hebben daar. Alle informatie daarvoor kan je altijd surfen naar www.gvhv.be. Dus www.gvhv.be. Join the
1: summer. De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM. Join the summer. Club FM.

Sinclair, take me up. Goed, en dat gaat in ieder geval Jury Tilthee gaan doen zometeen tussen 12 en 2. Heel veel plezier met hem natuurlijk. Met zijn hitclub. En natuurlijk ook, wat mij betreft, bedankt voor het luisteren naar deze Uit op Zondag. Geniet nog van jullie zondag, maar vooral van de zomer natuurlijk. Ik laat je nog zometeen met Swiss Disco en Brazil. Maar eerst deze klassieker uit 80, Cliff Richard.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 12 uur.

Bij ons ben je nooit alleen, hè. Two Brothers on the Fourth Floor en Never Alone was met al beide van ons eerste uur samen in deze nieuwe aflevering van de Middagclub. De laatste voor de zomerstop, want dan zijn we pas terug in september. Ik heb muziek meegebracht, zonder meer Cat's Eye, Daft Punk en ook The Village People met Can't Stop the Music. Goedemiddag. Join the club.

De groep bestaat uit leden uit verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Zwitserland en de Filipijnen. Dat maakt Cat's Eye een van de meest internationale popgroepen van het moment. Hij kreeg ze nog eens te horen hier bij Club FM met Pink.

0: AVJ Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat en met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.
1: Vloeren de Bok. Meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok. Officiële dealer van Quickstep en Tiles.
2: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
1: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok. Gentse Steenweg 156 Zeelen. Of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud- en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37 of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.
5: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
6: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles, eerst kebab. Dan kebabbels.
7: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
8: Dinsdag en woensdag.
9: Het Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Het Kapiteintje. Het Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Het Kapiteintje. Provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
10: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 203.

Het lied gaat over een tienermeisje dat zwanger raakt van een zwarte jongen en vervolgens wordt afgewezen door haar familie. Voor die tijd was dat een opvallend en gevoelig onderwerp voor een popsong. Deze Madness en Embarrassment. Zoals Marisa Turner het heel goed kan zeggen, zij hoefde waarschijnlijk zijn naam niet te weten. Don't need to know your name.

do something. Let's make a bet. In de eerste helft van dit jaar zijn 300 gevallen van agressie gemeld tegen medewerkers van VDAB. Het gaat vooral om verbale agressie van agressieve klanten. Om die agressie aan te pakken maakt de VDAB al een tijdje gebruik van noodknoppen. In totaal zijn er 500 noodknopjes actief. Ook in andere sectoren, zoals bij ambulanciers of bij de lijn, neemt het aantal agressiegevallen toe. Bijna 750 scholen kregen de afgelopen 3 jaar Vlaamse subsidies om energiezuiniger te worden, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnet opvroeg. Zo'n 200 subsidieaanvragen werden afgekeurd. In Braschaat bij Antwerpen beginnen de vrouwen aan hun BK-wielrennen op de weg. Het parcours is volledig vlak en bevat 3 kasseistroken. Lotte Kopecky gaat er voor haar 5e Belgische titel en start als topfavoriete. Haar belangrijkste concurrenten worden Sandrine Tas, Charibos Zuid en Fleur Moors. Zonnig en droog bij maxima tussen 24 graden aan de kust en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen, al is een bui mogelijk. Maxima 26 graden. De dagen daarna hetzelfde weer bij temperaturen rond 27 graden. Join the club.

gaan we deze straks terug vinden in onze Super 50. Wie zal het zeggen? Wel, collega Jasper Kool gaat dat doen na 2 uur. En dan kom je te weten of dat dit nog in onze hitparade staat. Alokay en Khalid met Dive Into Me. Tijd voor wat Belgisch werk. Het was een remake van een lied uit 1980 van Rob de Nijs. Deze Party Zone. In een nieuw kleedje doorstoken dus met deze zondag.

0: zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractorpooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractorpooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Amper 13 jaar, 6 maanden en 18 dagen was deze dame. Toen ze het Eurovisie Songfestival won voor België in 1986. Sandra Kim, wat een stem heeft deze dame nog steeds trouwens. Het eerste deel van deze middagclub zit alweer bijna op. Muziek komt er nog aan van Daryl Hall en John Oates. Ook One Direction en deze Bausa met Magnetic. So-

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 1 uur.

0: We begonnen met een mix van Frans en Engels met deze Worlds Apart en Je te Don. Hey, goedemiddag, welkom bij deel 2 van deze middagclub. Ik heb muziek meegebracht van door meer Kenu, Snow Patrol, ook de twee Belgen zijn er vandaag bij. En Bronski Beat en Mark Almond met I Feel Love.
1: Join the club, prettig weekend.
2: Yuri Toté.

tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit, just hits.

Avenue en Higher. Het is een opkomende producer binnen de elektronische danswereld en hij staat bekend om zijn energieke mix van house, dance en moderne pop-invloeden. Heel benieuwd wat hij gaat doen in onze Super 50. Muziek komt er zometeen nog aan van twee Belgen en Operation Coupe de Poing na Stone Patrol en Don.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
0: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf. La.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Dat waren de Belgische dancepioniers van twee Belgen met Operation Coupe de Poing. We blijven in de jaren 90, maar trekken nu richting Turkije voor een van de grootste internationale pophits ooit. Hier is Tarkan met Simarik op Club FM.

0: slot het weer. Vanmiddag start zonnig. Later ontstaan er buien die lokaal onweer kunnen meebrengen. Tropisch warm, 32 graden. Morgen wisselen opklaringen en wolken elkaar af, 28 graden. De dagen daarna overwegend zonnig met temperaturen rond 25 graden.
1: Join the club.

Het is een remix van die oude hit van To Fabiola. Hè? Flashback To Fabiola en Niels van Zandt met Everywhere I Go. Heel benieuwd wat hij gaat doen in onze Super 50. Elke zaterdag kan je dit trouwens beluisteren. Een nieuwe aflevering tussen 2 en 5. En op woensdag herhalen we dat ook opnieuw tussen 2 en 5. Deze jongens die hebben het tot in Amerika geschopt. En daar mogen ze best wel trots op zijn. Want dat is niet veel Belgen hun gelukt. Hier zijn ze nog eens met die dikke hit uit 1994. Tell me what it takes.

0: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37 of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.
1: Het Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Het Kapiteintje. Het Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Het Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
2: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
3: Dit zijn de hits van Club FM.
4: Ik ben Peter van de Jasjes en ik luister naar Club FM.

Een ode aan de mama, zoals geen ander dat kan doen. Eduardo Benato met Viva la Mama. Van de jaren 80 naar nu, ja, het is maar een kleine stap voor ons, hè. Dali samen met Dagi en Ibiza. Circo Loco is dit.

zit er weer helemaal op voor mij voor vandaag en ook voor deze zomer. We gaan er even tussenuit en in september zijn we weer helemaal terug met een nieuwe aflevering van de Middagclub op zaterdag en zondag. Ik raad jullie nog met Criss Cross en Jump, maar eerst deze Taco en Put It On The Ritz. Maak er allemaal nog een leuke zondag van en wij horen elkaar terug in september.

0: De zonnigste muziek hoor je hier.
1: Het is 2:00.

Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingen.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. HappyRabbitsAndFriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baas.

0: consumentenorganisatie Test & Koop vraagt de festivals dringend om meer duidelijkheid over een schadevergoeding na het zware onweer van gisteren. Onder meer Paradise City, Werchter Boutique en Couleur Café moesten gisteravond vroegtijdig de deuren sluiten door noodweer. Daardoor misten zo'n 100.000 bezoekers op Werchter Boutique headliner Katy Perry. Ja, de consument heeft ergens recht op, maar hoe dat precies nu geregeld wordt, is nog maar de vraag. Mogelijk komen de festivalorganisatoren zelf met een tegemoetkoming voor de gedupeerde ticketverkopers, want eigenlijk gaat het om overmacht. 9 op de 10 bouwbedrijven sluiten collectief voor het bouwverlof. Die gaan de komende weken dicht. Dat blijkt uit een bevraging van de Bouwunie. Hoewel zo'n collectieve sluiting wettelijk niet verplicht is, kiest de grote meerderheid er toch voor om de werven tegelijk stil te leggen. 9 op 10 bedrijven blijft tijdens de vakantieperiode wel telefonisch bereikbaar voor dringende dossiers of noodgevallen. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen van eerder deze week nog altijd meer dan 50.000 mensen vermist. En vannacht werd de regio bovendien opnieuw getroffen door een naschok met een kracht van 5.1. 3 dagen na de eerste ramp worden nog steeds overlevenden van onder het puin gehaald. Vanochtend werd nog een 11-jarige jongen levend teruggevonden. Verschillende landen sturen extra reddingsteams en de Europese Unie maakt 5 miljoen euro vrij aan noodhulp. In de Duitse Alpen is een 59-jarige Oostenrijker omgekomen tijdens het bergbeklimmen. De man maakte een dodelijke val, maar de exacte oorzaak is onduidelijk. Andere klimmers merkten het slachtoffer op en verwittigden de hulpdiensten, maar alle reanimatiepogingen kwamen te laat. De lokale politie is een onderzoek gestart. Het Belgisch kampioenschap wielrennen op de weg is van start. De renners moeten in totaal 240 kilometer afleggen. Een van de absolute favorieten voor de drie kleuren is sprinter Jasper Philipsen. De finish van de mannen wordt verwacht rond 5:45. De vrouwen finishen vroeger rond 2:30. We starten zonnig, maar later schuiven felle buien over het land die lokaal gepaard kunnen gaan met onweer. We halen toch nog 32 graden op sommige plaatsen. Morgen opklaringen bij een aangename 28 graden. De dagen daarna blijft het grotendeels zonnig met hooguit een lokale bui en temperaturen rond 25 graden.
1: Join the club. Club FM.

0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met drie generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
1: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
0: Goedemiddag.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: In Gent is de stad schuldig bevonden aan onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen na de storm Ciaran in 2023, waarbij twee mensen om het leven kwamen. Volgens de rechtbank lag een gebrekkig bomenbeleid aan de basis. De nabestaanden die krijgen schadevergoedingen van tienduizenden euro's en de stad Gent die gaat in beroep. Door de hitte zoeken sommige Gentenaars verkoeling in een hotelkamer. Verschillende hotels die krijgen opvallend veel buurtbewoners over de vloer die er willen slapen omdat het thuis te warm is. Intussen heeft de stad Gent ook 33 mobiele airco's geplaatst in haar kinderdagverblijven als onderdeel van de hittemaatregelen. En in Denderleeuw komen er geen nieuwe dag- en nachtwinkels meer bij. De gemeente Denderleeuw heeft het vergunningsbeleid aangescherpt en extra belastingen ingevoerd om de overlast te beperken. De voorbije periode kwamen er 4 dagwinkels bij en dat had volgens het bestuur een duidelijke impact op de omgeving. Het herstellen van de torenklok in Aalter zal 25.000 euro kosten. De wijzers van de klokken die werden vorige week afgerukt door vandalen, wat volgens het bestuur veel verder gaat dan kattenkwaad en een ernstig onveiligheidsgevoel achterlaat. Eeklo start na de zomer met een opvallend fietsproject. 50 inwoners die mogen er een speciale knop op hun stuur uittesten, waarmee ze meteen problemen of knelpunten op hun route kunnen doorgeven. De stad Eeklo wil zo de fietsinfrastructuur gericht verbeteren.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
2: Club FM. Join the club.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab. Dan kebabbels.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heijken. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit. Een wereld van verhalen.

Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37. Of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.
2: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
3: KVJ, Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat. En met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.
4: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
5: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.

0: Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanuit het oosten trekken alweer zware onweerswolken op. Dat onweer is plaatselijk en het is vandaag nog drukkend warm. En die echte verkoeling is er nog niet. Het is op sommige plaatsen toch nog 32 graden. Morgen is het droger en toch iets koeler bij 27 graden.
1: Join the club.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23. 20 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.
2: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
3: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
4: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hentsesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
3: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
5: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
6: Handjes,
5: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
7: Music is just great. I mean, it's everything that you...

0: Vloeren de Bok. Meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok. Officiële dealer van Quickstep en Tiles.
1: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
0: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok. Gentse Steenweg 156 Zeelen. Of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.
2: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles, eerst kebab, dan kebabbles.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.

In Londerzeer in Vlaams-Brabant woedt momenteel een zware brand bij een industriebedrijf. Buurtbewoners hoorden ook verschillende luide knallen. Er is een grote rookpluim te zien, maar er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur te bestrijden. Over de oorzaak is nog niets bekend. De hulpdiensten in Limburg hebben een loodzware nacht en ochtend achter de rug door het stormweer. De brandweer moest al minstens 115 keer uitrukken in Limburg, vooral voor omgewaaide bomen en afgebroken takken. In Paal bij Beringen sloeg de bliksem in op een hoogspanningsleiding en in Achel werd een Giro 5 uit voorzorg stopgezet. Ook de regio Charleroi werd erg getroffen. Bij een vliegtuigcrash in het noordoosten van Frankrijk zijn 11 doden gevallen. Nabij de stad Nancy is een klein burgervliegtuig neergestort. Volgens de Franse autoriteiten waren de slachtoffers de piloot en 10 mensen die een parachutesprong wilden maken. Er zijn geen overlevenden. Charlie Bossuyt is de nieuwe Belgische kampioene wielrennen op de weg. Ze won zojuist de verwachte massasprint en pakt zo de allereerste Belgische titel. Lotte Kopecky finishte als tweede, Sandrine Tas werd derde. De mannen zijn ook aan het rijden, hun aankomst wordt verwacht rond 6:15. Tennisser Zizou Berks heeft geschiedenis geschreven in het Britse Eastbourne. Hij won er zojuist zijn allereerste ATP-toernooi. Berks klopte de Fransman Hugo Humbert in 3 sets. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd door de regen, maar is dus vanmiddag succesvol afgerond. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanuit het oosten trekken alweer zware onweerswolken op. Dat onweer is plaatselijk en het is vandaag nog drukkend warm. En die echte verkoeling is er nog niet. Het is op sommige plaatsen toch nog 32 graden. Morgen is het droger en toch iets koeler bij 27 graden. Join the club.

0: Azela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
1: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
2: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
3: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
2: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
4: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
5: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
6: Hallo, ik ben Koen Wouters van Clouseau en naast mij staat...
7: Chris Wouters van Clouseau, ik ben uw broer trouwens, Koen.
6: Inderdaad, en samen zijn we dus...
7: Clouseau.
6: En wij luisteren samen naar...
7: Club.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
3: Dinsdag en woensdag.
4: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
5: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
6: KVJ. Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat. En met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.
7: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
8: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
9: Join the summer.
10: Join the summer.
9: Dit is Club FM.

0: Zon en wolken wisselen af, maar vanaf het oosten onweerswolken. Maxima nog 32 graden. Morgen opklaringen 27 graden. De dagen daarna blijft het voorlopig zonnig. Mogelijk hier en daar een bui en temperaturen rond een aangename 25 graden.
1: Join the club.

0: zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Joop Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
3: Dit zijn de hits van Club FM.
4: Club FM. I am DJ Sash and you're listening to Club FM.

0: 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 7 uur.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht, rustige muziek voor een perfecte avond. Club Soirée.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 8 uur.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht, rustige muziek voor een perfecte avond. Club Soirée.

0: juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 9

0: 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: De zonnigste muziek hoor.

0: De muziek die jouw zomer compleet maakt.
1: Join the summer.
0: Nu bij Club FM. Club FM.

Hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.